0: deinem Geschmack.
1: Alle dekken toe, alle koppen leeg. Gevolg gewoon de orders die ge ooit van boven kreeg. Hoor alleen mijn stem, hoor de stem van God. Uw order is, giet elke vuile Duits gewoon kapot. In angst en geen genade, maar fatsoen.

is echt gênant. Maak ze toch van kant. Leer godverdomme vechten voor uw eigen vaderland. Iedereen wil weg, iedereen wil vrij. En elke dooi in Duits brengt onze stemke dichterbij. Alle koppen leeg, alle bekken toe. We zijn toch veel te groen. Niemand hier is bang, niemand hier is moe. Vertrouw op uw legioen.